0: 104.1 SFM.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltau is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltau.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
0: Channel 4.1 SFM.

0: WeBuyCars, the easiest way to sell your car by far.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

0: Sarkie vir altyd, as hy dis nou 11:15, en daar ek en jy keir nog saam tot 12:00, heerlijke muziek wat nog voorle, baie, baie lekker muziek, en 12:00 gaan Henrique jou verder geselskap hou, daar vanaf, of sal ek sê, vanuit ons atelier daar in George, amper seker in Mosselbaai, definitief nie Mosselbaai nie, dis vir my so mooi volgend hier in Mosselbaai, kyk jy uit oor die baai, en ek raak sommer verlore, ek wil nou sommer hier, Henrique moet nou hierna te kom, maar nie, die man gaan jou geselskap hou daarvan uit George, maar tussen nou en dan nog baie lekker muziek wat voorlees so een of twee interessante stories wat ek met jou gaan deel, maar nou eers, Faith Schuller, Happy We Met.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.

0: happy wife, happy life.
1: SFM weer. So ek jy weer vooruitzicht of jy streek van vandag aanvankelijk sonnig en dan raak jy toenemend bewolk hier in Mosselbaai, begin op 11 draai by 16, George 7:16 en ook toenemend bewolk. Nys nou meestal sonnig 6:17, Oudtshoorn meestal sonnig 6:16, Uniondale meestal sonnig 6:17, dan Albertina en Stilbaai sonnig tot gedeeltelik bewolk 7:16, Riversdal 7:17, aanvankelijk sonnig, dan raak hy meer bewolk. En laastens, Plate, gedeeltelik tot meestal sonnig, begin op 12 draai by 18 grade Celsius.
2: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
3: SFM.

0: Square, mooi is daar na mekaar, die blue something, breakfast at Tiffany's en voor het bok van Blerk met voetspore. Iemand stuur vir my ding, hulle sê, hier is een manier, een foolproof manier om verskillende types katte in die donker uit te ken. As jy sien, hier is een kat in die donker en jy kan nie lekker sien wat het is nie, steek jou vinger uit, as jou vinger nat is, is het een kat. As jou vinger gekrap is, is het een cheetah. As jou vinger weg is, is het een luiperd. As jou arm weg is, dan is het een jaguar.
1: SFM, maak elke dag een goed voel dag.

Als mooi als je kwaad is, jouw wangen wordt zo rooi. Als jij mij laat proberen verstaan. Voor jou is het belangrijk dat ik jou uit recht zal worden. Als ik met jou op wil maken.

van lach en praat filosofie, wees en romanties verlore. Ons was brandarm, maar altyd reg om te party tot môre.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

14 minute vanaf nou. Hulle het sal gesluit wees vanaf 2 uur tot en met 4 uur vanmiddag. En die Oudtshoorn munisipaliteit vra dan om verskoning vir die kort kennisgewing ongerief en sal verseker dat dienste soos gewoonlik na daardie tydperk dan voortgaan. So die verkeersdepartement, die kassiere, sal dan om 2 uur vanmiddag sluit tot en met 4 uur. Jone, Liani Meis, 13 voor 2.

0: eerste beste vriend was 'n boksgitaar. Ek het hom saam gevat oral waar ek gaan.
1: 14 nou weg vanaf Junies op die uur om 2. Wie is ingeskakel by SFM Kers met my en Rekwaries tot so voor 3. As daar nie groter oudsering omgeving is, neem kennis dat die kassiere by die verkeersdepartement vandag kortliks gesluit sal wees. Dis vanaf

Dat was Dosie wat sê, skop een bekie. Nou, miskien verjaar jy vandag dan, in die geval baie, baie geluk. Ek hoop jy het een fantastische, onvergetelike lekker dag gehad. Jy deel jou verjaardag met so paar groot name, bekendes en legendes, soos Mike Tyson. Daar is swemlegende Michael Phelps. Wat is een mooi Afrikaanse woord vir een novelist? Maar skrywer. Thomas Sowell, ek meen die man het nie enige bekendstelling nodig, nie, absolute legend. Dan is daar popsangeres Cheryl Ann Tweedy, daar is metal legend Phil Anselmo van onder andere Pantera. Ek het hom as jong man leer ken in die band Pantera. Nie persoonlik nie, ongelukkig, maar ja, en hy is ook die deel van die band Down. Dan is daar die country sanger Cole Swindle, daar is acteur en legend Vincent D'Onofrio, en laatst, daar is nog twee, daar is actrice Lizzie Kaplan, en laastens acteur Rupert Graves. Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel, weer eens, baie geluk.

0: JRL met Ugly Heart. Tyd vir jou laatnag gedagte. En Neon de Lenklo. Jo, ek seker ek het daai nou heeltemal afgeslag. In elk geval, daai persoon het gesê, every man is given the choice between loving women or understanding them.
1: SFM, betowerende klank.

Kateren en dankie Jan en goeienaand en welkom en dankie aan Danny wat vir ons 3 tot 6 gehanteer het soos wat net hy kan. My naam is Corey, ek keer saam met jou tot en met 9 uur vanavond toe. Tussen 6 en 7 vat ons lekker rustig en dan tussen 7 en 9 verskeie feite oor verskeie onderwerpe waar ons besig is met ons tydkapsule segment en ons gaan aan met die jaar 2016 waar ons kyk na allerhande gebeurtenisse wat deur die loop van daardie jaar gebeur het. Maar nou terug na die musiek. Hier is Chris Els met Grens van Liefde. SFM

0: jy. Ons het begin met Carly Rae Jepsen en I Really Like You. Toe het ons geluister na Hou Vas deur Marie Bosman en Kiza deur Rian Benardi. Hier is Lloyd Sayle met Dance With My.
1: Musiek op sy beste, net hier op SM.

0: Dis Umbrellas met Young and Wild. Ons gaan nou hierna luister na Ronaldo met Droom te klein. Moenie klein droom nie, droom groot.
1: Jou nommer 1 stasie. Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Dit was Dylan Lerm met Mooi Genoeg. Ons gaan nou luister na Devil Dippenaar en Jy Se Uitklop Hou.
1: SFM, ons maak dit lekker.